ganich ag bhil an mé arms fasa. Slaapsach mei lief, ik zal die donker van je weggen.